0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Yo, stasie.

0: Dis mos hoe mes die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: En dit was natuurlik Blue October. I hope you're happy. Net voor dit hoor, klop my hart van Nadine. Kom ons gaan kyk vinnig net weer na die verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ja, Baden-Powell is oop, soos ek net gesê het. Die genote tunnel is ook oop vir beide voertuie en vir alle voertuie. Dit is natuurlik vragmotors en motors. Ja, hulle maak het mos van tyd tot tyd maak het, maar toe, as gevolg van die wind aan die Kaapse kant, daar oor die brug, waar die wind baie, baie sterk is, maar ja, hy is oop, so het lyk my, it's all free going, ja, free flowing. Net om bykie verder aan dan na die R300, waar aansluit by die N1, wat in Kaapstad, ja, hy is bykie bezig daar so, en dan as jy verder aan beweeg, net na Durban weg, se afdraai, as jy daar teen Tegeberg Heuwel op beweeg, aan hierdie kant, aan Belwelse kant, ja, tel my keer ook redelijk op, en dan as jy aan die kant afbeweeg van Tegeberg, jy wil afwaarts daar na Century, Indian Stad toe liever, eerst dit, ja, daar so klein bietjie van swaar verkeer wat daar deur loop, en dan ook die groot kruising daar by Middleton Edgemead, Montague Gardens, daar was een motorvoertuig ongeluk, sien ek, op die N7, dit is richting Mamasbeet, dit is natuurlijk die kant toe, was daar een motorvoertuig ongeluk net voor die afrit na die M8 toe, en dit is die pad wat jy daar na Montague Gardens gedeelte toe vat. Toe hy veroorzaak so'n klein bietjie van die probleem, maar ja, wees net bewus daarvan, en dan terug toe kom na die N1 verder aan, hier by Century City voorbij, ja, ook so'n bietjie beziger, as normaalweg die R27 van het Blauwberg strand hier rondom die Lagoon Hotel Spaar, ook een bietjie besiger as normaalweg by verkeerdam Milton Golf Club, daar is ook Woodbridge Island, daar is ook een bietjie verkeer, bietjie dikte verkeer, en dan Voortrekkerweg is ook, sien ek, redelijk aan die gang, daar by die Maitlands een voertuigerweg, Maitlands, die begrafplaas jy daar voorbij beweeg, ek sien daar was een motorvoertuig ongeluk, en dit is natuurlijk richting Kaapstad, so dit veroorzaak ook so'n bietjie van op een hooping, en dan die N2 vanaf Somerset Westse kant af, dit lyk glad nie sleg nie, voertuig loop lekker, ja, richting Kaapstad, by die lughawe, se aanloopbaan voorbij, en dan as jy net by die aansluitingspad voorbij rij, waar jy afdraai na die lughawe toe, dis nog voordat jy die M7 brug onderdeur beweeg, daar so is stadig bewegende verkeer, en dit lyk vir my, dit word veroorzaak deur een ongeluk, wat by die M17 aansluiting gebeur het, so dit veroorzaak nou een bietjie van een sleepsel daar na die lughawe aanloopbaanse kant toe, op die N2, so wees ook maar net geduldig daar so, en dan die M5 is ook al reeds baie, baie bezig, wees ook van Access Park af, recht deur tot by die N2, en ek sien dan die M3 ook van die Alphen Wandelpad, recht deur totdat hy amper daar by Nieuwelandse Woud, is daar ook redelijk baie verkeer al reed. Verder lyk die verkeer daarom nie te sleg nie, en nou ook maar net, daar is baie mistigheid op die baie, en asjeblief vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, kom jy net veilig by jou bestemming aan, en ja, moet nie kans vat nie. As jy nie al gesê is om te stop nie, moet nie stop nie, hou maar net dan verby. Ja, dit lyk my, dit is dan al wat ek het vir die Weskaap vanochtend.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: En nou, ons gaan weer daarna kyk, so 'n bietjie later, maar kom ons gaan eers aan met nog musiek. One Republic en Run.

0: That's Rixon, Me and My Broken Heart. Let's go to the shops quickly, and you can find more information about the advertisements or the advertisers on our website, www.joostasie.net.
1: Jy kan nou die Joostasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joostasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joostasie.net.
2: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: You're always welcome. Kom ons kyk of vinnig net weer na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Die N1 richting Parel, hier rondom die R300, dis daar by die Brakkeveld afdraai na Cape Gate toe en Kraaifontein, dis natuurlijk na richting Parel toe. Die pad is ontzettend bezig daar so. Die kruising is, het lijkt me eens maar by uitstek, een issue wat daar is. En dan die R300, hier van Stiklands afdraai af, van Voortrekkerwegse kant af na die N1 toe ook, baie swaar verkeer ook daar. En dan as jy verder aan beweeg met die N1 richting Kaapstad, by Teggeberg Hevel af, as jy afwaarts beweeg, dan na N1 stad toe en Century City toe, baie stadig verkeer, bewegende verkeer. Ek sien, daar was wel een motorvoertuig ongeluk, net voordat jy by die M14 is, en dit is die afdraai daar na Panorama Medikliniek en Paranoord, net voor dit motorvoertuig ongeluk daar so op die Hevel, en dan die R27 van die Blouwbergstrand af, en vooral die waar hy aansluit by die N1, dit is natuurlijk die ingang daar van die houersmaatskapie, wat hulle vrachtmotors daar naar die haven toe vat vir uitvoere. Ja, daar stuk pad is ook ontzettend bezig. Die verhewe snelweg in die stad in is ook nog steeds bankvas, baie zwaar verkeer daar, Maitland, Goodwood, Paddo, Daai, Adias en Voortrekkerweg is ook baie bezig. En dan die M7, vanaf daai groot kruising daar by Edgemead, Milton, reg deur tot ander kant Eppingen, dus die hele area tot daar by die N2 in beide rigtings, is daar ook plek waar hy bitter besig is. En dan die N2 vanaf Somerset West, van Kaapstad, net ander kant die lughawe se aanloopbaan, net voordat jy deur of onder deur die M7 brug gaan, ook baie stadig bewegende verkeer daar sal, so jy gaan daar ook so bietjie sit. En dan die M5 vanaf Crawfordside, ook zwaar verkeer, stadig bewegende verkeer. Het lijkt me die ongeluk toneel daar rondom die Rooikruis Hospitaal, het daarom nou uit die pad uitgeruim, so het lijkt my die verkeer loop daar nou weer so bietjie beter daar. En dan die M3, dis van die Alphen Wandelpad af, regdeur, voorbij Boys High, Nieuweland, Sowout en dan Universiteit van Kaapstad en net ander kant Universiteit van Kaapstad, dan raak die pad nou weer bietjie oper, minder verkeer is. So ja, baie swaar verkeer op alle spaie en ja, dit is nou so 5-6 minute voor 8, so ja, miskien is dit ook hastig om by die kantoor uit te kom.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En dit is 7:55. En dan om 8 uur, dan kyk ek na wereldnuus en ja, wat aangaan daar in die wereld. Temperature, Sean Paul.

0: Zonskijnpad is een product van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks wordt technisch verzorgd door Marius Vermaak en vervaardigd door Marula Media.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel.

ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: is hot, but the music is cool.
1: It's cool.
2: It's cool. It's on here.
0: 24/7 hits.
3: Tijd voor je drie rij op jouw stad.
4: Right, tijd voor ons drie en rij natuurlijk. Dit is waar ons drie boere muzieknommerkies vir jou bring. En vandag geen uitsondering. Hier raakvat die biltong en braaivleis en soetwijn. Alles so reg vir 'n naweek.

0: Tijd voor je dromerij op jouw stask.
1: Altijd een goed boerenmuziek terug is geweest. Altijd lekker om zo'n rechte boerenmuziek liekie aan die gang te hier op van die pad. Elke dag natuurlijk, maar op de vrijdag 2 tot 4 keer ik samen met jou. En dan maak ons so. En ons gaan jou recht maken voor van die pad samen met Hein van Wyk. Wat van 4 tot 7 is. Vanavond in die huis, Benny B. Met je rockshow en IT. Hij brengt zo'n beetje IT songs en ook zijn rock songs. En ik is nogal lief om te luisteren naar hom. En ik moet zeggen, betek keer kom daar daarom liedjes uit wat ek in my leven nooit eens gedink het iemand sal speel. Maar die rockers like dit, die rockers love dit, so ek geloof en vertrouw dat die mense wat inskakel vir dit lid ook geniet. So, klompprogramme gaan kyk gerus op ons webtuiste joustasie.net en al die events wat aangaan, alles wat daar buitenkant is en wat plaasvind. En so ons keier net lekker saam met jou. Net so skrams voor 10 voor, ons gaan die rekeninge betaal en daarna gaan ek vir jou 'n liedjie speel. Ek sien hier so die Afrikaner, hoe ouer ons word, wat daarna kom. En dan gaan ek gou vir die verkeer weer doen en seker maak jy is veilig op die paaie. En dan om 3 uur, en dis natuurlik jou nuus, dat ons vir jou die nodige informatie kan gee wat daar buite aangaan, alles met die komplimente van RSG, wat dit vir ons stuur. So, right, as jy niks het om te doen, die 19de September, keier ons daar by die Oesland bazaar, dit word by die kerkterrein gehou daar, en ons gaan met die buiteuitsendingswaantjie daar wees, Ekke en Gary en Gerard, gaan draaikie maak daar, of ons saam met hulle keier van vroegoggend, die van 7 uur af, so kyk uit vir dit, dit gaan sommer baie, baie lekker wees, dit is een groot, groot bezigheid. Kom ons betaal die rekening, net daarna, hoe ouer ons word, dan bring ek vir jou die verkeer.
2: Ach nee man, my kraan brup, brup, die plafon sag, sag, en die meef, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnay Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 08.

0: jou stasie verkeer.
1: Right, Gauteng stilstaan een voertuig op die N1 noordwaarts by Proefplaas. Proefplaas, skryf hulle hierso, is nou oop, vry vloeiende verkeer, en stilstaan een voertuig op die N1 noordwaarts, het ek om gelees. Right, KwaZulu-Natal, ons kyk gou vinnig wat hier aangaan. Padwerk op die N2 suidwaarts voor Hinkinson snelweg is nou opgeklaar, vry vloeiende verkeer daarso, en stilstaan een vragmotor op die N3 suidwaarts na Klifduil, linkerbaan is gesluit, wees toch maar voorzichtig daar, dat is een groot container trok, wat daar klaar geraak het. Ongeluk op die N2 noordwaarts voor Umgweni pad is opgeklaar, vry vloeiende verkeer, en dan stilstaande vragmotor op die N3 suidwaarts voor Pieter Brown, dokter afdraai, linkerbaan is versper in daai area. So, wees toch maar voorzichtig, Kaapstad verkeer, 30 meter terug, opdatering, padwerke, at Sable Road Ramp, to the N1 inbound, all lanes are open there, and roadworks at Lower Church. That is that, dit is jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Daar sê, as ek jou naam gebruik op die paie, dan is jy een gesiene man wat een pad op jou naam het. Can you believe it? 57 meter oor 2 in die middag. Bok van Blerk en Bernice West, wat sê die Afrikaner, maak so, net dan na jou nies.

Wanneer jij enige verkeersproblemen aan ons mag aanmelden, of bij ons mag aanmelden op 061-511-2602. En dan kan ons alle padgebruikers en luisteraars voortijdig waarschuwen. Kom ons, kijk gewoon vanaf we daar in Kaapstad aangaan. Daar is ook problemen daar. Dat is voor die luisteraars van jouw statie, Borchards Quarry. Borchards Quarry, dat is die M22, die afrit bij die N2 uitgaande. Daar is een probleem met de stilstaande voertuig. Wat veroorzaakt dat die verkeer op één hoop daar. Eén baan en die twee is thans gesluit. Zo, rijd maar net voorzichtig daar. Dan ook die N2 ingaande in de westelijke richting. Die afrit vanaf Baden-Powell. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande bij daar die afrit. Jy gaan vertragings in die verkeer, so ry maar voorzichtig. Ons wil in die taal die N3 Noord, afrit vanaf Chatterton weg. Ongeluk op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Chatterton. Die rechterbaan is tans totaal al geblokkeerd. Geen deurgang daar nie, onder de spitstijd. Druk verkeer tans in Kaapstad op die N1 ingaande, die afrit by die M5 Zuid. Dus die Koeberg Wisselaar. Om druk verkeer daar op die N1 ingaan, is by die afrit daar by die M5 en daar word jy ook versoek om maar net voorzichtig te ry. En nou is het al wat die verkeer aan betreft, bykie later sal ons weer inkyk in die verkeerssituasie. Ons gaan vinnige handelsbreek neem en daarna kom ons terug met die klanke van Savannah wat saam met ons keer hier in die atelier. So bly gerus ingeskakeld.

0: Hoe kijk je tenslotte in je nieuwsbulletin naar je handelsnieuws in geldzaken? De Iranse verhandeling tegenover die dollar, ons dit gevindig kijk waar dit is, R16.17. De rand staat tegenover die Britse pond op R21.86. Die rand verhandelt tegenover die euro tegen R18.79. De prijs van goud is $4,364.85 per fijn ons. De prijs voor een vat Brent 3 olie is $104.67 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 uur op jou gunsteling radio. Jou finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.
1: Artis FM nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ons aardige goeiemiddag, hier is weer terug bij in die programma Huiswaard Sommerdijn. Hier op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Kruis aan, tot schijns voor 7, ons vat jou huis toe. Ons het zo pas die motorprogramma afgehandeld. Ons doen dit weer volgende donderdag te 5 en 6. Maar welkom aan jou. Als je daar een boodschap hebt voor iemand speciaal, kan je dit gauw voor mij sturen. Ik speel voor jou een liedje van jou kiezen. Maar dus kan het verzoeken. Elke weekdag tussen 5:45 en 6:00. 6:00 het ons voor die nationale nieuws. Laatste nieuwsbulletin van die dag. En dan ook jou nationale weer. En daarna jou minimum en maximum temperaturen voor morgen. En dan om... Hoe laat is dit? Net na 5:45 kant gaan ons gauw vinnig kyk na belangrike nuus uit de Hartbeespoort sportsomgeving. Meerendeels oor die Kwena Makiti wat plaas van die 24ste. Ons gesels daaroor so 5:45 kant vinnig, net met jou vinnig daar paar interessante dinge deel. Moet nie vergeet nie. En het is van ons woord met lekker saamkuier hier op jou gunsteling radio. Kan nie geloof, morgen is het reeds vrijdag nie, vandag die 10de September. Kom smaak muziek. Hier is Ron Josh, Franje Duplessis en Jonita Duplessis met Boots and All.
1: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

0: FM, nuus.
1: Wel, een hartelijke goeiemiddag aan jou. Dit was sopas 6:00, eindelijk een hartelijke goeie naand. Dit was sopas 6:00 op Harties FM, jou stasie, Riebeek Valley Radio, en is tijd vir jou aandnuus.

Prachtige liedje daar wat ons gehad het. Kom ons kijken waar het ons geluisterd zo pas. Net zo hier naar die Nies. Love You Like a Love Song. Van Selena Gomez. En het was aangevraagd door deelnemer nummer 2. Aan vandaagse hoordraai Rosie Marie van Bloemfontein. Nou ja, net na die handelsbreek speel ons deelnemer nummer 3. Sy kies vir muziek. Dat is natuurlijk Esther Botha van Roodepoort. Maar ons gaan gauw eerst kijken naar morgen se weer. Jou minimum en maximum temperaturen. En daarna gaan ons een draaikie maken bij die marktplek. We'll be right back.

Ja, dat kan ik ook bij Harties FM. Hier wil ons dingen anders doen. Goedemiddag, maar welkom in jou wel. Het is 28 minuten na 6. Ons gaan gauw een beetje kijken naar die laatste verkeersverslag van die dag. Om te kijken wat op die paaien aangaan op die laatste stadium van die dag. In die verslag wat dan ons verskaf wordt natuurlijk door iTraffic. Goed, en daarna dan is het tijd voor ons, wat is doen, kunstenaar Driespel. Maar kom eens kijken eens een beetje wat op die verkeersgebied aangaan. Voor de oudlaans vandaag, hier verkeersverslag is drie gezet aan ons verskaf hier iTraffic. Ja, kom ons maak het gevindig hier die kaart op, die weer, die verkeerskaart. Kom ons hier in de taal, die N2 Zuid in een zuidelijke richting. Die afrit vanaf die N3. Daar is een stilstaande voertuig daar op die N2 Zuid, net na die afrit vanaf die N3. Ik zie die linkerbaan is gesluit. Dan ook in Gauteng, die N3 oostelijke voorbijgang in een noordelijke richting. Dat is die afrit vanaf die M2 Oost. Een stilstaande voertuig op die N3 Noord, net voor Van Buren. En dan die N1, Daniel Beer Snelweg. Hier in Gauteng Noord, afrit vanaf die R21. Een stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar bij die Vliegende Piering Wisselaar. In Kaapstad, die N2 uitgaande in de oostelijke richting, die afrit vanaf Borchards Quarry. Een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande bij die afrit vanaf Borchards Quarry. Die linkerskouwer van die pad is gesluit. Dan net gevindig ook, KwaZulu-Natal weer, hierdie een is belangrijk, die N3 Noord, afrit vanaf Pieter Brown, wisselaar, stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Pieter Brown. Ook een stilstaande voertuig op die N3 Noord, afrit vanaf Key Ridge West, die M13, een stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Key Ridge. Hoe veilig het meer is al wat die verkeer aan betreft, geen andere verkeersproblemen aangemeld nie, is die laatste verkeersverslag van die dag. 30 minuten na 6 vanavond in ons program die muziek van Chicago. Ik weet niet of je al gehoord het van Chicago natuurlijk, ja, allemaal ken Chicago. Kom eens kijken een beetje naar hulle leven en loopbaan.

0: Wel, die groep Chicago het in die jaar 1967 eindelijk begin muziek maak. Hulle loopbane toe begin in 1967. Kom, ek geef jou een bietjie inlichting. Chicago is an American rock band formed in Chicago, Illinois in 1967. Self-described as a rock and roll band with horns. Their songs often also combine elements of classical music, jazz, R&B and pop. So it takes us back to the 60s. Kom, ek geef jou drie van hulle liedjies vanavond. Daarna is het groetheid, You're the Inspiration, Chasing the Wind and Baby What a Big Surprise.
1: Artis FM.com.

Nou, zo komen we dan aan het einde van het programma. Dat is het einde van ons programma Wijswaarts Samadijn hier op donderdag, die 10e september. En ja, ik is weer morgen maar recht terug. Oude gewoonte tussen 4 en 7. En daar dan morgen is het vrijdag meer muziek is gezien. Zoals het ook morgen maar recht die nieuwe vrijstellings tussen 5 en 6 namiddag. Heerlijke avond voor jou. Is donderdag avond. Geniet om. En mooie vrijdag voor jou morgen. Ik hoop je een heerlijke nachtrust. Vanavond om 7 uur, Dewald Maritz vanuit Pretoria met zijn programma Pad Langs. Ik keer samen met jou tot 10 uur hier op jou gunsteling radio. Dank je ook voor elke luisteraar van jouw statie en Riebeek Vallei Radio, wat samengekeur het. Nou, ouder gewoonte gaan ons net naar die handelsbreek voor jou uitspeel met de liedje uit die 60er jaren. 1910 Fruit Gum Company met Goodbye Goody Gumdrops. En dat is net naar die handelsbreek. En dan groet ik jou hiermee tot morgenmiddag om 4 uur. Van mijn kant af tot dan. Mooi blij en bye bye.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

I say, die man is dedicated, né? Is Nickelback da, Follow You Home. Die tweede liedjie van ons mini-concert, daar is nog twee oor. Die volgende een sy naam is Burn It To The Ground. Hy is in 2009 vrygestel van die album Dark Horse. Geniet om.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Sorry, ek het my vergeet hierso van die volume. Dit was Nickelback daarso met Binne to the Ground, so daar sê, ek hoop jy daai netjie geniet. So, die laaste ene is natuurlik een van hulle bekendstes en is vir my ook een van die mooistes. This is How You Remind Me. 2001 is hy vrygestel en het is van die album af Silver Side Up. So daar sê, geniet hom.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Ja, sê David Bowie gewees daarso met Let's Dance. Hier by jou stasie is pas ingeskakel het. Saam met my Benny B, ons is besig met die Benny B show en ons sal amper tyd vir hom te groet, maar ons gaan eers nog na hierdie twee lekker liedjies luister. Hier so Sean Colvin met Get Out of This House en dan sit Stuck in the Middle with You van Steelers Wheels, so moet nie weggaan en geniet dit.

Steelers wheel daar so met Stuck in the Middle with You. Jy is by jou stasie natuurlijk en ja, dit is alweer tyd vir hom te groet. So ek groet maar bykie, ja, gaan maar sommer so nou groet en dan ek hoop jy het gaan een lekker naweek hê, alles wat mooi is voor en onthou om saterdag uit te kyk vir die bokke. ek glo hulle gaan weer mooi maak, so ja. In elk geval, mag jy lekker naweek hê, alles wat mooi is, alles wat lekker is aan jou kant, hier van my af, tot ziens, hier is Joe Satriani, back to Shalabels. Woo! Lekker naweek, bye bye.

Geen uitleer wakker in een stilwoestijn. En dit is meer als een kunst om een gunst te vragen. Om dit wat ik heet voor jou in te ruil. Ik besef.

TikTok. Baby girl, weet ons gaan voor life, moest een lekker blok. So baba, zeg maar voor mij. Van ik en jij lopen ons die lange lijn. En ons zal nooit kan niet praten blij. Zo kijk je ons met vrij tot laat, verstaan je mij? Ons moet het maken weer tussen ik en jij. Maak mijn leven lekker, zij. Alles van jou is weer recht voor mij. Tja, ik zeg

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torres Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Tesla.
1: Sachter dorlige dif, dif, dif, dif.
2: En mijn pakken toef, toef, wadi, wadi, toef, toef, binnen aan mij, toef, toef, geen mijn bikkie.
3: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
2: Met de lekker.
3: Jouw stasie. Jouw stasie.
4: Elke zaterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker, jy mis nie uit nie.